0: zit dan niet gevoelig in de honderd al.
1: Nee, ik denk dat het al weken. Ja, het is niet mooi.
0: Wat is
1: het
0: nu nog niet?
1: Sorry.
0: Det er jo ikke det, der er på noget med op. Det er jo ikke det, der er på noget med op.